0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Right. Jimmy Steakhouse-Sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Een Afrikaans geboren en geleerd door mijn pa. Dat is mijn trots en mijn taal. Ik heb verskeie stories van legendes gehoord. Het is wen of verloren.

Verhoula stak hem groot, soos in die Jouda toe ons net nog kinders was. Ons het mekaar, verhoula stak hem groot, ons het mekaar gemis.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Gonna een beetje uit. Maar het dagje van nooit is allemaal daar.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: bak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vis gaan. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vis gaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
0: Hey!
2: Staan op met die rechte noot op jouw stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Life Lab. Anne Klam. Life Lab. Linksboor in my borskas voel ek life lam. Anne Klam. Life Lab.

niet gaan. Hij heeft mij hard gelost daar en niet boos langs zijn voetpad op nooit gedaan. Hij heeft mij spannen kop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

En ek wens ek was al thuis. En ek hoop een dag as ek jou weer sien, sê my die bokke van die hemel wys. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop, want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Baie sloerge wat aangaan op die paaie in Gautengeling en stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Proefplaas. Dit is nou oop vryvloeiende verkeer daar. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Rylaan. Middelbaan is daar gesluit wat chaos veroorsaak. Dan ook een stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rylaan. Op die afrit is nou opgeklaar. Dan kyk ons KwaZulu-Natal, so 13 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale, is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en dan ook stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts, wat daar ontklaar geraak het. Kyk maar uit vir dit. Stil, sien dit, allemaal is net Hammersdale, so het lyk my, dit is die ene sene daar so. Kaapstad verkeer, 9 meter terug, stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts, na Platte Kloofweg, middelste baan is gesluit, verwag vertragings, dit is een enorme vragmotor daar, dit gaan absoluut chaos veroorsaak. Ook een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande voor Platte Kloof, dit is opgeklaar, en dan een ongeluk met aangemeld is van WC Live Traffic en Safety Alert, Renstraat en George Straat in die strand, 2 voertuie daar in een ongeluk, geen beserings nie, maar wees maar net versigtig, dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Right, Edward wat kliphard skree, hi neef, hartelike goeiemiddag Edward, lekker om saam met jou te kuier, 13 meter oor 2 in die middag, ons gaan luister na Brendan Piper, stop, wacht, bly net te biekie, en net daarna gesels ons met Jaco Kalahari en sy splinternuwe project vir die maand, borskanker, wat hulle bewusmaking doen.

0: tijd voor je dromerij op jouw stas.
1: Ja, dat is recht. Dat is tijd voor ons boeremuziektreffers. Serie tijd van die dag. 20 voor 3 seconden. Dan brengen we voor jou zo 3 lekker boeremuziektreffers. Om jouw dag net beter te maken. Klipwerf met sy keerspel. Lentebloeisels en Tamarta se vastrap.
2: Jouw boeremuziektreffer op jouw stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, ons loop gevou laas na die paaie in Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Ruggelaan is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal 4 meter terug stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts na EB Kloete is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. Ook 'n stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts na EB Kloete linkerbaan is versperre, lyk my is opgeklaar nou. En dan padwerk op die N2 noordwaarts voor KwaMashu is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, 3 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Jan Smits, geskonde, wees maar versigtig daar, en dan ook een stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Jan Smits, linkerbaan is gesluit daar, is een vrachtmotor, een tipper lorry, verwag vertragings in die area. Ook een ongeluk met aangemeldes by WC Live Traffic and Safety Alerts, op die N1 outbound of the Platte Kloof Road, all lanes are open, expect delays there, wees toch asjeblief versigtig. Dis jou verkeer van nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Henny Jacobs met Katarina Malerwe, Nena na jou nuus om 3.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: jy is vooral bekommerd oor jong mense se onbetrokkenheid. Dan 11 soldate word vermis na een hommeltuig aanval daartoe gelei het dat een vragskip aan die Bulgaarse kus in die Swartsee gesink het. 5 bemanningslede is gered. Die vragskip het blykbaar onder die Turkse vlag gevaar. Dit is die tweede vragskip wat binnen een week aan die Bulgaarse kus gesink het. Die Bulgaarse regering het die Russiese ambassadeur in die land ingeroep vir een verduideliking. Die regering het die Rusland direct beskuldig nie, maar die eerste minister Roman Radev sê die toename in aanvallen op vragskepe in die Swartsee bevoordeel die Russiese federatie. Rusland het nie kommentaar gelewer nie. Radev het in die televisie toespraak gesê die aanvallen naby Bulgaarse gebiedswater is onaanvaarbaar. Die EU en Oekraïne het ook die aanvallen veroordeel. Dan tenslotte jou sport, cricket. Australië het die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban met 214 lopies gewen. Die tuisspan is voor teetijd op die laaste dag allemaal uitgehaal vir 206. Die Australiese snelbowler Josh Hazlewood het 6 paaltjies vir 49 geneem en so verseker dat sy span met 1-0 voorloop in die reeks van 3 kragmetings. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.
2: Jou stasie.net.

langs jouw graf. En ik wens zo graag jij was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

mens in my kop. Daar is soveel wat ek pa nog wil vraag. Maar een dag moes jy ook een pa word my kind.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidssentrum. Kry jou coffee fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

hartelijke goeiemiddag aan jou. En natuurlijk my beurt om saam met jou te kuier tot skyns voor 7 vanavond. Dis tyd vir Huiswaard saam met Hein. Jou huisdorieprogram tot skyns voor 7 vanavond op die sender van Harties FM. Hier wil ons dinge anders doen, maar ook rechtstreeks op die senders van jou stasie. Arm Brackenfell Kaapstad so ook dan op die sender van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap.

0: We gaan vanmiddag in Kaapstad voor ons luisteraars daar in ingaande, dus in de westelijke richting, de afrit vanaf Monte Vista Boulevard. Al was ongeluk daar op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf Monte Vista. Ik zie intussen is die linkerbaan gesluit, so rij voorzichtig daar in daar die area. Steeds in Kaapstad, die N2 uitgaande in de oostelijke richting, die afrit vanaf Jakes Gerwel, die M7. Daar was ook een ongeluk op die N2 uitgaande bij daar die afrit bij Robert Sobukwe. Die linkerskouwer van die pad is gesluit daar. Het lijkt voor mij vanmiddag daar is baie ongeluk in die Kaap. So rij voorzichtig. Dan oor na KwaZulu-Natal toe, N3 Noord, afrit vanaf Hammersdale-Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord. Daar bij die afrit vanaf Hammersdale. Dan het jy ook die N2 Noord, afrit vanaf die N3. Ongeluk daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die N3. Die rechterbaan is gesluit in KwaZulu-Natal natuurlijk hierheen. Dan nog ene vir jou. Uit KZN, die N3 Suid, dit is die afrit vanaf Kato Ridge Engine 1 stop. Die Kato Ridge Engine 1 stop, daar die afrit daar. Die stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Kato Ridge, die linkerbaan is gesluit. In Gauteng, die N1 westelike verbygang, noordelik N12 Oos Marokka verbygang, is stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die Marokka verbygang. Al was een incident geweest op die N4 hier in Gauteng. Dit is die afrit bij die N1. Niet zeker wat daar die incident behels nie. Maar nader die area baie voorzichtig is op die N4 Oos. Net na die afrit bij die N1. Vanuit is het alweer die verkeer aan betref. Ons het geen ander verkeersproblemen aangemeld nie. Ons sal weer aanstonds kyk na die verkeerszaken. Soos wat jy ook natuurlijk vir ons kan deurgee op 061-511-2602. Jou verkeer natuurlijk moeilijk gemaakt en in ons verskaf dier iTraffic. Is tijd om vinnige handelsbreek te neem en daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf dier die betrokke politieke partij. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die partij en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tijd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tijd dat municipale infrastructuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, toen vanmorgen ons net twee deelnemers. En al twee is daarom Nicole met ons voordraai speeliekie. Ons gaan nou die laatste liedjie speel. Ons laatste liedjie is natuurlijk André van Wijngaard met die titel van die liedjie Voor die Kubaai. Nou ja, het dui richting aan. Die woord wat ons soek vanmorgen is voor. In die eerste plek vanmorgen wel gedaan aan Rosie Marie van Bloemfontein. Sy is in die eerste plek met die correcte woord voor. Dan Esther Botha van Constantia Kloof in die tweede plek. So dit is ons wenners en deelnemers aan vandagse woordraai. Tot en met ons handelsbreek, om 4:15, hier is André van Wijngaard met Voor die Kubaai.

Wel, twee kunstenaars zijn vandaag verjaard. Eén is een internationale kunstenaar, één is een nationale of plaatselijke kunstenaar. Moet ik zeggen, daarom beginnen we die nationale in. Plaatselijk Dylan Lerm, verjaardag vandaag. Hij is 45 jaar oud. Hij is geboren in Bloemfontein. Het zijn debuutalbum Crazy Mal Verlief in 2010. Aan ons luisteraars bekendgesteld. Ik ga daar een speel voor je vandaag. Hij is ook bekend voor treffers zoals Emma's Song, Blinde Brief, Tranen van Genade. Hij heeft in 2012 een bokkie toekenning ontvangen voor die beste nieuweling. En benoem in 2013 voor die beste mannelijke zanger. Hij was ook een rondomroeper geweest, lijkt mij bij een bekende radiostatie. Baie geluk, Dylan Lerm, met jouw 45ste verjaarsdag.

En dan ook die verjaardag van een internationale kunstenaar en liedjeskrijver, Amerikaanse zanger en liedjeskrijver Paul Simon. Verjaar vandaag, hij is 85 jaar oud. Hij begon optreden en zing in die 1950s. En dat was samen met zijn vriend Art Garfunkel en samen met hulle het hy sy debuutalbum Wednesday Morning 3 AM vrygestel. In 1965 stel hy sy eie solo debuutalbum The Paul Simon Songbook vry en hy is ook bekend vir nogtreffers The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Graceland en vele meer. Dis die loopbaan het Paul Simon verskeie toekennings ontvang, insluitende Grammy toekenning, as ook Britse toekennings, en Paul is al 2 keer ingehuldig in die Rock and Roll Hall of Fame. Baie geluk met jou verjaarsdag, Paul Simon. Ons luister hier eens na Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover en daarna Dylan Lerum met Crazy Mallow.

0: Nice FM, Nice.
1: Als hartelijke goedemiddag en Judith, het was zo pas 5 uur. Er is tijd voor jou Nice op Hartie FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Artis FM, Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidsentrum. Kry jou coffee fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, dat is natuurlijk daar die het lange geweest van die kunstenaar was. Bekend als Open, well, is Open Light, is die liedje zijn naam. Taylor Swift. En die liedje aangevraagd door die winnaar van Woordraai, Rosie Marie van Bloemfontein. 13 minuten over 5. Ons gaan ook kijken naar jou streeks 4. En daarna gaan ons gauw een handelsbreek nemen. Voordat ons nog een beetje muziek vat en ons uiteindelijk uitkomt bij vandaagse nieuwsfocus.

Als een prachtige energie dag geweest van Jay Skinny Dub. Een nieuwe energie van hem. Maar kom eens kijken naar vandaag zijn Nies. Dus Nies Focus tijd. Die belangrijkste Nies zaken van die dag. Wat ons vinnig onder de bespreking neemt. Ja, die 14-jarige Allegra Stiles, wat samen met haar kerel blijkbaar in Port Elizabeth vermis geraakt het, is veilig en ongedeerd in Noordeinde in die stad opgespoor. Kaptein Sandra Jansen van Rijnsburg, die politiewoordvoerder, sê lede van die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbescherming en seksuele misdrijven in Port Elizabeth kon tijdens die onderzoek vaststel waar Allegra en haar kerel blijkbaar hulle bevind. Nou, lede die inlichting blijkbaar onmiddellijk opgevolg en die vermiste tiener in Middelstraat in Noordeinde opgespoor. Sy het bevestig dat Allegra ongedeerd aangetref is. Dit is baie goeie nuus. Die volledigheid van hierdie berig kan gelees word op die webwerf van Rula Media.

Ja, ik denk ons gaan eerst naar de stop. Dus al wat ons sportnieuws, of tenminste ons gewoonnieuws aan betreft. Ons gaan nu uitkomen bij sportnieuws, gepraat van sportnieuws. Ons net gewoon vinnig kijken naar je verkeer. En dan is het tijd voor sportnieuws.

0: Lekker muziek samen met jou op en lekker kuier samen met jou hier op Harties FM. Ook op die zender van jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Wat rechtstreeks uitsaai daar vanuit die Weeskamer. Riebeek West natuurlijk die thuiste van Riebeek Vallei Radio. En Brackenfell in Kaapstad is die thuiste van jouw statie in Kaapstad zelf. Dankie vir die saamkeer. Maar nou, dit is amperkies 20 voor 6. Ons gaan een beetje muziek maken. Ons bring 6:15 kan vir jou weer een handelsbreek. En dan daarna is het tyd vir kidsversoeke. Jy kan boodskapje stuur vir paar geliefdes in jou leven wat dag vir jare of 'n besondere geleentheid vier. Is jy welkom om daar die boodskapje nou reeds te stuur op 061-511-2602. Maar kom ons maak muziek. Hier is een nieuwe eenetjie van een groep met die naam van 363, ne? Fire Goes On. Splinter niet en kraakvars op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

was het nog net zo, voor je handels breek het ons geluisterd naar Desmond Wells met veel geluk, lieve Mikey. En het is maar voor allemaal wat vandaag verjaar. Ik weet niet wie allemaal vandaag verjaar. Dag verjaar jij vandaag, maar niemand het nog voor jouw verjaarsdag boodschapje gestuurd. Nie. Dan doen ons het nou. Bye bye geluk met jouw verjaarsdag. En daar het Desmond Wells ook voor jou gesing. Veel geluk, lieve Mikey. Wel, laatst nog muziek op pad. En onthou om 6 uur ons volgende nieuwsbulletin, ons laatste nieuwsbulletin van die dag. En net na 6 vanavond, dan kijk ons naar jouw nationale weerverslag.

0: Nice FM, Nice.
1: Alles aardige goeienavond aan jou, dit was so pas 6 uur en is tijd vir jou aand Nice op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dat was dan lekker in de gedaan van Lurieke Snel en Snotkop Boerenpompie. Wat aangevraagd was door die tweede plek deelnemer. Aan vandaagse voordraai is er Bota van Constantia Kloof. Nou brengen die tijd op 14 minuten na 6. Ons gaan nou vinnig kijken naar die weer. Morgen is de nationale weer. Minimum, maximum temperaturen. Recht oor Zuid-Afrika. Voordat ons weer een handelsbreek neem en terugkom met nog muziek. Hier in Huiswaarts Samedijn.

0: Ja, dat is prachtig in de aangeweers van Ed Sheeran, Castle on the Hill. Oh, die jaren 2000, wel vroeg 2000. Hier is ons nu op 23.6. Het is tijd voor je laatste verkeersverslag van die dag. Kom eens kijken wat op die paai aangaan. En ik zie ons het een verslag ontvangen die Weeskaap. Alles voor die luisteraars daar van jouw statie, neem kennis. Die N2 ingaande in de westelijke richting, die afrit vanaf Jakes Gerwel. Daar is padwerk op die N2 ingaande net na die afrit vanaf Jakes Gerwel. Die linkerskouwer van die pad is totaal geblokkeerd. Rij maar voorzichtig daar. En sien die skouwer word heeltemal toegemaak op hierdie stadium. Dan die N1 ingaande in de westelijke richting, die afrit vanaf Mike Pienaar Boulevard. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net daar bij die afrit vanaf Mike Pienaar Boulevard. Die N2 uitgaande in Kaapstad in de oostelijke richting, die afrit vanaf Philip Kogesaneweg. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij die afrit bij Rhodesweg. Die linkerbaan is gesluit. Dan die N2 ingaande westelijk, afrit vanaf Jakes Gerwel. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit vanaf Jakes Gerwel. Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op die N1 Zuid, daar bij Gordonweg. Die skouwer van die pad is toe, ook neem kennis in KwaZulu-Natal. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, afrit vanaf die M7. Daar is stilstaande voertuig wat veroorzaakt dat die linkerbaan totaal gesluit is. Maar is al wat die verkeer aan betreft. Probeer net nagaan om te kijken of daar nog ander berichtgeving is rondom verkeersproblemen. Ik zie niks verder niet, so dit is dan al wat die verkeer aan betreft van vandag. Ons maak muziek, net lekker muziek en onthou dans nie. Ja, dat is ook nie, dat is ook nie vanavond de kunstenaar Driespel nie. Ek gaan nou kijken of ik dalk vir jou een van ons verjaarsdagvrienden zijn muziek moet speel. Maar hier is Wenzel met Dans op mijn tone.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Musiek vir jou ore.

0: Nou, van ons luisteraars wat gevraagd voor nog van Paul Simon's muziek. Paul Simon werd natuurlijk vandaag verjaren. En baie groot kunstenaar en liedjeskrijver internationaal, Paul Simon. Ek gaan vir jou nog drie van sy liedjies speel, verjaardag keerspel wat voortgaan. Ons luister na Take Me to the Mardi Gras, en daarna Slip Sliding Away, en dan sluit ons af met Gone at Last, voordat ek vir jou groet hier op Huiswaard, saam met hy.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: dat is goed tijd voor mij hier op Johanneslinger Radio. En daar het ons een beetje geluisterd naar nog muziek van Paul Simon. Die einde van Huiswaarts aan met Einos maak morgen weer so. Tussen 4 en 7 op Johanneslinger Radio. Tere die sender van Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Vanavond om 7 uur, Dewald Marits wat samen jou keier en sy program Pad Langs. Het begin om 7 uur vanavond, hij vat jou deur tot om 10 uur op Johanneslinger Radio. Ek hoop het een heerlijke aand, dankie vir allemaal sy boodskampe, dankie vir jou deelname aan ons spielekie vandag. En net vir die lekker saamkuier hier op jou gunsteling radiostasie. Maak morgen weer so, sukses van 4 tot 7, huiswaarts saam met Hein. Morgen woensdag natuurlijk, die 14 oktober. Maar ek gaan jou, net na die handelsbreek, gaan ek vir jou uitspeel met die liedjie die 60er jare, The Turtles met Happy Together. En daarmee groet ek jou dan, tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Nou ja, kom ons vraag vir Fat Man of van Phil Coke. Nee, kom ons sê, Phil Redhart. Ja nee, nie Phil Coke, Phil Redhart. Speciaal vir Johan de Toei met sy verjaarsdag. Eerskomende Saterdag.

Daar sy lekker gesels daar uit die vreemde uit met MW en ek hoop sy maat sy stem geniet.

0: een story vertellen. Ik wil aan de tenaan bij jullie deel. Waar die om met een levensgevaarlijke ziekte op vertellen. Die dokter had een vorige praat van medische studenten. Twee vallen zitten bij een busstop. Gaan vrij lang naar huis huis toe. Zo'n paar meter weg vallen afkomen om aangelopen. Maar die leven was niet meer die om mooi niet. Om het zware getrek. Die om loopt kram. En die oude loopt wijdsbeen. Die oude lijkt niet lekker niet. Nou zit een figuur, die twee medische studenten uit. Wat kan met die oude fout wees? Die en zei, die oom moest een rugoperatie gehad het wat skief gelopen. Kijk hoe lopen. Wijdsbeen, een kram. En die oude zei, ik denk, dat hij moet osteoporose wees. Hij laat trek je zo kram. Zei, nee, wat? Kostloop vraag die oom. Zei, door die oom bij je kwam. Toen zei hij in, oom, ik denk, jij hebt een rugoperatie gehad, het scheef gelopen. Kijk hoe loop je. Hij zei nee. Zeg maar aan een draai jij? Hij zei, oom, ik denk je het osteoporose. Hij zei nee. Hij zei, kerels, dat ik jullie zo zei. Ik heb gedacht, het is maagkrampen. En een lichte windje. Hij zei, kijk hoe loop ik nou? Jonge poepen zijn etters.
1: Serie, kun je
0: het hij laat ze aan jou zeggen, plekken.
1: Dus kan middernacht. Dus die mannen zijn stories. Oor die dag sy jag, dis het net van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag, saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

la capella. Dat is een lekker splinternieuwe ene daar van, ja, van Fatman, Wella, Capella. Ja, en nog een lekker nieuwe ene, Carleen van Jaarsveld, blij. Kom eens hoor, sy sê, waar moet sy blij?

Nou ja, daar was hy, lekker, lekker drie in een rij op een versoek daar uit van Hendriette uit daar uit die verre Canada uit. Ja, dat was lekker, someday only you will always listen to me. Nou ja, daar sê, ek hoop julle het vanavond saam met my geniet, daar lê 2 ure alweer op sy rug. Ek gaan afsluit vanavond met Elof se vlerke en dan kan ons kies you all over van Exile. En ek dink die laaste een wat ons gaan inpas is Elands Baai van Wynand Strydom. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam geluister het, daar uit die verte uit waar ons met MW gekeier het. En ons is blij dat het daarom dag met die man klop Disselboom gaan. Maak seker om volgende week weer dinsdag 7-9 in te skakel, dan kap ons het uit hier op Bakgat Keier Veldbrand Radio. En ook aan allemaal daar van jou stasie, daar in die Kaap en die Weskus uit, wat vanavond saam geluister het, en ek het gesien hier en daar een versoekie van julle gekom. Ek hoop julle die musiek baie, baie saam met my geniet, soos ek geniet het om saam met julle te keier. Nou veilig wees vir die rest van die week, en maak seker, julle gaan kyk daar op Veldbrand Radio se webblad, ja op die webblad, laat julle kan sien wat programme Rosaan en Cyril en Andy en Charles en myself die hele besig en Ben vir julle hele week besig hou. Elke aand tussen 7 en 9 is daar een van ons malles aan die gang. Andy op 'n maandag aand, myself op 'n dinsdag, Charles op 'n woensdag, donderdag aand Ben en in die oggende het ons vir Rosaan in die oggende met Rosaan met die koffie. Sondag aan de Rosana, se koffie en Cyril, wat ook vir ons lekker deur die dag goeie muziek, goeie recepte gee. Nou ja, luister lekker saam, ons gaan afsluit soos ek gesê het met Elof, se vlerke, Exile, se Kiss You All Over en Elands Baai, Wynand Strydom. Nag, nag hoe groote.

Hij naar was onverbiddelijk. Skit zei kop en hij zei nee. Alsjeblieft meneer, alsjeblieft. Vraag die reiziger weer een keer. Zeg je van mijn werf af. Zet je hoed op je moeskoert. Sla net je dieren zijn gezicht toe. Zonder om je eerst te groet. Buiten was het onweer. Die rivieren vol vloed. Die reizigers durft die water aan. Het bruis eenmaal in voet. Die kapkar in die persen. En zijn familie wat verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.